Groom gaan rijd met hem. Dat hij doen dan rijdt op hem. Naar Ivy, Melodia, Goeie, zijn de lijsten super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, go.